0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de hele dag door.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Premier Bart De Wever wil de geplande lostenverlaging op arbeid absoluut behouden om de koopkracht te versterken. Dat verklaarde hij in een interview op VTM Nieuws. De verlaging moet ervoor zorgen dat werknemers netto meer loon overhouden, wat volgens De Wever de economie een boost zal geven. De maatregel blijft een prioriteit, ook al moet de federale regering tegen 2029, en dat is snel, 10 miljard euro vinden om de begroting op orde te krijgen. Als dat maar voldoende is, horen we nu al in de wandelgangen. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines herhaalt dat haar personeel nog steeds vrijwillig kan kiezen om al dan niet naar het Israëlische Tel Aviv te vliegen. De directie spreekt daarmee de beweringen van de vakbonden tegen die claimen dat de vluchten verplicht worden. Brussels Airlines nuanceert de situatie na nieuw overleg. De christelijke vakbond diende eerder een stakingsaanzegging in uit protest. Het is nog onduidelijk of die stakingen na het afgelopen overleg definitief van de baan zijn. In het Nederlands Overasselt heeft de politie extra zware wapens gevonden in het lopende onderzoek naar de schietpartij van maandagnacht. Een bende van 30 gewapende mannen schoot toen een 51-jarige bewaker dood en verwondde twee agenten. Intussen zitten 34 verdachten vast, onder wie ook meerdere Belgen. Ze verschijnen straks al voor de Nederlandse onderzoeksrechter. Het geweld draait vermoedelijk om een ruzie tussen de drugsmafia over 1000 kilogram verloren cocaïne. In de Verenigde Staten is de bekende journaliste en politiek activiste Gloria Steinem overleden. Steinem groeide eind jaren 60 uit tot het gezicht van de feministische beweging wereldwijd. Voor haar decennia lange strijd voor gelijke rechten ontving ze in 2013 van toenmalig president Obama de Presidential Medal of Freedom, de allerhoogste burgerlijke onderscheiding in de VS. Ze is 92 geworden. Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden en temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds. Zomer.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

Beautiful Stranger, Madonna, hier aan de start van Your Breakfast Club. We zijn vrijdag 4 september en we zijn er weer de komende 2 uurtjes met heel wat leuke classicers. En dit onder meer Lakeside, Fantastic Voyage, Running Up the Hill, Kate Bush en deze Shame and Scandal in the Family. In 1965 gaan we met Show Elliott. Welkom bij Actief. Whoa.

0: jouw keuze.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

dat hier op de radio. En wie al eens graag een pintje pakt of een koffietje gaat drinken op café, omcirkelt maar liefst zaterdag 12 september best in je agenda. De Antwerpse beweging De Kroegtijgers roept die datum namelijk uit tot de allereerste Nationale Cafédag om onze rijke cafécultuur te vieren. Benieuwd welke cafés er in jouw gemeente hier in het Meentjesland deelnemen? Dat zijn onder meer in Maldegem Bar Uniek, Café de Filosoof, Loco Moco en Te Kloefken. In Eeklo Bar Markt, Bateau Bleu, Café de Max, Egelantiers, Elke Merdem, Monieu in Eeklo en Sint-Jean, Tamizet Café. In Evergem is dat het Vermaken in Sleidingen, Plaza Café, Het Verzetje, De Fiesta. In Zelzaten kan je terecht in Café Napoleon, Café Regina, De Zwarte Kat, Ons Huis, De Corners bij Pauken. En in Asnede is dat De Pluim in Oosteeklo, De Strandpaal en Plein Vu, Chez Anja in Asnede en Café Moderne in Bassevelde. Dus de Nationale Cafédag op 12 september om klokslag 18 uur wordt een tournee nationaal gegeven in elk deelnemend café. Speciaal voor die Nationale Cafédag gaan het laatste nieuws en Kroegtijgers samen op zoek naar de beste cafébaas van Vlaanderen. Verdient jouw cafébaas of bazin de titel beste van Vlaanderen? Laat het voor 21 september weten via het formulier dat je vindt op de website van het laatste nieuws. Ja, de cafébaas met de meeste nominaties. Natuurlijk mag een tournee-generaal aan zijn klanten geven op de kosten van het laatste nieuws en de Kroegtijgers. Goed, dat weten nu ook allemaal. En California Dreaming komt eraan van de mama's en de papa's. En deze Get Ready

0: Het weer dan. Hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden. En temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds. Zomer.
1: Radio Actief. De muziek van jouw leven.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag

We've got it going on uit de jaren 90. En schepen van kermissen in Assenede, David Verkouteren, die wil de toekomsten van de dorpskermissen in Assenede, Bassevelde, Boeghouten en Oost-Eeklo veiligstellen. Dat gaat hij samen doen met de voorkramers. Het moet weer een echte ontmoetingsplek worden, zegt hij. Hè? Don't go. Nee, we zijn nog niet weg, hè, want we zijn pas begonnen. Hier is muziek van Yazoo.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant De Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaipoort.nl.

0: mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Radioactief. Jouw classics, jouw leven.
3: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Hitching a Ride, Vanity Fair was dat uit 1970. En David Soul, de blonde hot in der tijd uit de jaren 70 uit Starsky en Hutch met zijn hit Don't Give Up on Us. En we gaan naar de top van het uur met Bad Bad Leroy Brown. Hier is Jim Croce. Graag tot in deel 2.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Ken Tuij wil het aantal gemengde patrouilles van politie en militairen in ons land fors versterken. Dat heeft de minister gezegd nadat de politie gisteren in het station Brussel-Zuid een 20er oppakte die met een geladen Kalashnikov rondliep. De verdachte is vermoedelijk afkomstig uit Noord-Frankrijk. De federale overheid vermoedt dat de gewapende Fransen regelmatig gelinkt kunnen worden aan het oplaaiende drugsgeweld in de hoofdstad. De Duitse autogigant Volkswagen breidt zijn gigantische herstructurering verder uit en wil wereldwijd nog eens 50.000 banen schrappen. Eerder raakte al bekend dat er 50.000 banen verloren zouden gaan. In totaal moet nu 15% van het hele personeelsbestand vertrekken. Volkswagen kampt met loodzware concurrentie en technologische verschuivingen en sluit als gevolg daarvan ook 4 fabrieken in Duitsland zelf. Dat is dus absoluut geen goed nieuws. Amerikaanse onderhandelaars zullen de komende dagen Moskou, maar ook Kiev bezoeken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Belangrijk nieuws, zegt Zelensky zelf, maar het betekent niet meteen dat de vredesonderhandelingen een nieuwe fase ingaan. Op het terrein zien we eerder het tegenovergestelde. De acties verscherpen daar. In Tongeren, Borgloon, is er gisteravond een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in het 4-sterrenhotel Château de Loze. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Verschillende mensen hebben zware verwondingen, meldt burgemeester Jo Feitons. De politie moest het hotel ontruimen, omdat er 300 mensen aanwezig waren in het pand met een vergunning voor maximaal 60 personen. In het Belgisch voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Door de zege klimt Paars-Wit naar de 10e plaats in het klassement, terwijl Kortrijk met 0 punten helemaal onderaan blijft bengelen. Ook AA Gent pakte 3 punten na een 1-0 overwinning tegen Oud-Heverlee Leuven. De Buffalo's behouden met 12 op 12 hun perfecte rapport en delen de leidersplaats met Charleroi. OAL blijft net als Kortrijk achter met 0 punten. We beginnen droog, maar al snel trekken felle buien over het land bij 23 graden. Het weekend brengt beterschap met beduidend meer zon en temperaturen die opnieuw klimmen tot een zomerse 26 graden.
0: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief. De

Live and Learn, Joe Publico was dat, ze met een hitje uit die 90's. Op deze vrijdag 4 februari zijn we weer aan het tweede deel van Breakfast Club gekomen. En dit nog tot aan 9 uur hier bij Actief de Classics. We hebben onder meer klaargezet The Beatles, I Want to Hold Your Hand, Agatha, Nino Ferrars en deze Indestructible van de Four Tops. We gaan naar 1988. Goedemorgen, hè. We are

0: B Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wisound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wisound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wisound, jouw feest begint bij ons.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
2: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
3: De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

De Commodores en Night Shift. En dit weekende kan je op de Dries van Doornzelen weer naar de magneetfeesten. Meer informatie over die magneetfeesten vind je op de website www.magneetfeesten.be. Dean Martin, Everybody Loves Somebody. En deze Love Fool van de Cardigans uit 1997.

0: Radio Actief. De hele dag door.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Love is all around, je hoorde wet 1390s en Dimi's Roussos Forever and Ever. En wij begonnen het rijtje van drie met deze I Can't Live in Living Room, Red Zebra uit 1988. En vandaag, straks, vanavond eigenlijk, op 4 en 5 september kan je meedoen aan de verlichte landelijke fietsroute. En dat tussen Assenede en Begoten, de landelijke gilde Assenede en Begoten, die hebben een lus van 25 kilometer uitgestippeld langs sfeervolle verlichte wegen, honderden versieringen en creatieve lichttaferelen. Je kan vrij starten tussen 19:30 en 21:00 aan een van de twee startplaatsen. Ten eerste in Assenede, bedrijf Geert de Smet in de Kloosterstraat 10 te Assenede, of Transport Lacro BV Meurken 82 in Begoten. Inschrijven kan ter plaatse voor €8. Daarvoor krijg je een gadget, een versnapering en een lekkere pannenkoek. Onderweg kan je bovendien je kennis testen met 4 vragen en een schiftingsvraag. Er zijn mooie prijzen te winnen. Dus €8 inschrijven, vrije start tussen 19:30 en 21:00, rond de 25 kilometer. En inschrijven ter plaatse in Assenede of in het bedrijf Geert de Smet, Kloosterstraat 10, of in Transport Lacro BV Meulgen 12, 82 is het, 12 naar 82 in Boeghouten. Jerry Jackson, tell her Johnny said goodbye. We gaan naar 1964. Hello.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-tegelhuis.

0: Ben jij een ochtendmens?
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
2: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.
5: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

My Girl Josephine, Fancy Domino en Petula Clark hadden het over en Oui, ne fini plus. En de nacht is nog niet over, zong ze in 1967, maar de nacht is wel over, want het is zo stiltjes aan gaan we toch naar de top van het uur hierbij actief met een jarige Beyoncé. Ze wordt er vandaag 45, een Amerikaanse zangeres, songwriter, actrice en modeontwerpster. Ze werd geboren in Houston. Jij vandaag jarig, gefeliciteerd en een hele fijne leuke verjaardag toegewenst. Hè? Hier is de jarige Beyoncé met Single Ladies Put a Ring on It. Het is vrijdag, dus we staan voor het weekende. Fijn weekend, leuke vrijdag nog hier en heel veel luisterplezier met de rest van die klassieke hits hierbij actief. We zijn er aanstaande maandag weer bij Leven en Wel om 7 uur. Hè.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Kent wil het aantal gemengde patrouilles van politie en militairen in ons land fors versterken. Dat heeft de minister gezegd nadat de politie gisteren in het station Brussel-Zuid een 20er oppakte die met een geladen Kalashnikov rondliep. De verdachte is vermoedelijk afkomstig uit Noord-Frankrijk. De federale overheid vermoedt dat de gewapende Fransen regelmatig gelinkt kunnen worden aan het oplaaiende drugsgeweld in de hoofdstad. De Duitse autogigant Volkswagen breidt zijn gigantische herstructurering verder uit en wil wereldwijd nog eens 50.000 banen schrappen. Eerder raakte al bekend dat er 50.000 banen verloren zouden gaan. In totaal moet nu 15% van het hele personeelsbestand vertrekken. Volkswagen kampt met loodzware concurrentie en technologische verschuivingen en sluit als gevolg daarvan ook 4 fabrieken in Duitsland zelf. Dat is dus absoluut geen goed nieuws. Amerikaanse onderhandelaars zullen de komende dagen Moskou, maar ook Kiev bezoeken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Belangrijk nieuws, zegt Zelensky zelf, maar betekent niet meteen dat de vredesonderhandelingen een nieuwe fase ingaan. Op het terrein zien we eerder het tegenovergestelde. De acties verscherpen daar. In Tongeren, Borgloon, is er gisteravond een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in het 4-sterrenhotel Château de Loze. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Verschillende mensen hebben zware verwondingen, meldt burgemeester Jo Feitons. De politie moest het hotel ontruimen, omdat er 300 mensen aanwezig waren in het pand met een vergunning voor maximaal 60 personen. In het Belgisch voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Door de zege klimt Paars-Wit naar de 10e plaats in het klassement, terwijl Kortrijk met 0 punten helemaal onderaan blijft bengelen. Ook AA Gent pakte 3 punten na een 1-0 overwinning tegen Oud-Heverlee Leuven. De Buffalo's behouden met 12-12 hun perfecte rapport en delen de leidersplaats met Charleroi. OAL blijft net als Kortrijk achter met 0 punten. We beginnen droog, maar al snel trekken felle buien over het land bij 23 graden. Het weekend brengt beterschap met beduidend meer zon en temperaturen die opnieuw klimmen tot een zomerse 26 graden.
0: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
1: Klaar voor...

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De vergunning voor een groot project aan het station Gent-Sint-Pieters is vernietigd. Het gaat om een stadsschool voor 240 leerlingen, een crèche voor 45 leerlingen en een sport- en jeugdlokaal. Gent zou niet de juiste procedures hebben gevolgd en buurtbewoners die stapten daarop naar de Raad van State voor vergunningsbetwistingen. De stad Gent die diende intussen een nieuwe aanvraag in, maar het project loopt vermoedelijk jaren vertraging op. De Gentse politie heeft voortaan een AI-chatbox die dag en nacht bereikbaar is via de website. Burgers die kunnen er snel antwoorden krijgen op hun vragen. En volgens de politie zorgt het systeem er ook voor dat agenten meer tijd krijgen voor rechtstreeks contact met burgers. De chatbot die werd enkele maanden geleden getest. Aalst heeft een nieuw ontmoetingscentrum voor jongeren geopend. Team Jeugd, Overkop en Broeikas die zitten er voortaan onder één dak. Jongeren die kunnen er zonder afspraak terecht voor informatie, ondersteuning of ook voor gewoon een babbel. Aan de Noordzeesluizen in Terneuzen geldt geen stremming meer. Schepen die kunnen daardoor opnieuw vlotter van en naar Gent varen. Door de droogte moesten schepen tot nu toe samen door de sluizen om zoet waterverlies te beperken. De diepgangbeperking die blijft wel van kracht. Krammerrock in Stekene is dit weekend toe aan zijn 35e editie. Het festival is opnieuw uitverkocht en verwacht 38.000 bezoekers. Het is al de 18e uitverkochte editie op rij. Zelfs veel grotere festivals die kunnen zo'n reeks niet voorleggen. En het Belgisch kampioenschap mountainbike vindt volgend jaar plaats in Kluisbergen en Mont Danclus. Het parcours loopt door het Kluisbos en eindigt op de taalgrens. Volgens Schepen van Sport Jonas Crement gaat het om een unieke samenwerking.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie de Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant de Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden. En temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds. Zomer.

0: voor die...
1: Goedemorgen.
0: Waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de...
3: Goedenavond.
0: Waarbij je de dag wil verteren door te...
4: Dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
7: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
8: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De vergunning voor een groot project aan het station Gent-Sint-Pieters is vernietigd. Het gaat om een stadsschool voor 240 leerlingen, een crèche voor 45 leerlingen en een sport- en jeugdlokaal. Gent zou niet de juiste procedures hebben gevolgd en buurtbewoners die stapten daarop naar de Raad van State voor vergunningsbetwistingen. De stad Gent die diende intussen een nieuwe aanvraag in, maar het project loopt vermoedelijk jaren vertraging op. De Gentse politie heeft voortaan een AI-chatbox die dag en nacht bereikbaar is via de website. Burgers die kunnen er snel antwoorden krijgen op hun vragen. En volgens de politie zorgt het systeem er ook voor dat agenten meer tijd krijgen voor rechtstreeks contact met burgers. De chatbot die werd enkele maanden geleden getest. Aalst heeft een nieuw ontmoetingscentrum voor jongeren geopend. Team Jeugd, Overkop en Broeikas die zitten er voortaan onder één dak. Jongeren die kunnen er zonder afspraak terecht voor informatie, ondersteuning of ook voor gewoon een babbel. Aan de Noordzeesluizen in Terneuzen geldt geen stremming meer. Schepen die kunnen daardoor opnieuw vlotter van en naar Gent varen. Door de droogte moesten schepen tot nu toe samen door de sluizen om zoet waterverlies te beperken. De diepgangbeperking die blijft wel van kracht. Krammerock in Stekene is dit weekend toe aan zijn 35e editie. Het festival is opnieuw uitverkocht en verwacht 38.000 bezoekers. Het is al de 18e uitverkochte editie op rij. Zelfs veel grotere festivals die kunnen zo'n reeks niet voorleggen. En het Belgisch kampioenschap mountainbike vindt volgend jaar plaats in Kluisbergen en Mont Dancluz. Het parcours loopt door het Kluisbos en eindigt op de taalgrens. Volgens schepen van sport Jonas Crement gaat het om een unieke samenwerking.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

gezegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Minister van Binnenlandse Zaken Kent wil het aantal gemengde patrouilles van politie en militairen in ons land fors versterken. Dat heeft de minister gezegd nadat de politie gisteren in het station Brussel-Zuid een 20er oppakte die met een geladen Kalashnikov rondliep. De verdachte is vermoedelijk afkomstig uit Noord-Frankrijk. De federale overheid vermoedt dat de gewapende Fransen regelmatig gelinkt kunnen worden aan het oplaaiende drugsgeweld in de hoofdstad. De Duitse autogigant Volkswagen breidt zijn gigantische herstructurering verder uit en wil wereldwijd nog eens 50.000 banen schrappen. Eerder raakte al bekend dat er 50.000 banen verloren zouden gaan. In totaal moet nu 15% van het hele personeelsbestand vertrekken. Volkswagen kampt met loodzware concurrentie en technologische verschuivingen en sluit als gevolg daarvan ook 4 fabrieken in Duitsland zelf. Dat is dus absoluut geen goed nieuws. Amerikaanse onderhandelaars zullen de komende dagen Moskou, maar ook Kiev bezoeken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Belangrijk nieuws, zegt Zelensky zelf, maar betekent niet meteen dat de vredesonderhandelingen een nieuwe fase ingaan. Op het terrein zien we eerder het tegenovergestelde, de acties verscherpen daar. In Tongeren, Borgloon, is er gisteravond een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in het 4-sterrenhotel Château de Loze. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Verschillende mensen hebben zware verwondingen, meldt burgemeester Jo Feitons. De politie moest het hotel ontruimen, omdat er 300 mensen aanwezig waren in het pand met een vergunning voor maximaal 60 personen. In het Belgisch voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Door de zege klimt Paars-Wit naar de 10e plaats in het klassement, terwijl Kortrijk met 0 punten helemaal onderaan blijft bengelen. Ook AA Gent pakte 3 punten na een 1-0 overwinning tegen Oud-Heverlee Leuven. De Buffalo's behouden met 12-12 hun perfecte rapport en delen de leidersplaats met Charleroi. OAL blijft net als Kortrijk achter met 0 punten. We beginnen droog, maar al snel trekken felle buien over het land bij 23 graden. Het weekend brengt beterschap met beduidend meer zon en temperaturen die opnieuw klimmen tot een zomerse 26 graden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges, of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Het blijft eerst overwegend droog, maar vaak zwaar bewolkt. Vanaf de namiddag volgen er perioden van regen. Het is ook zacht met maximaal tot 25 graden. De wind die draait naar het westen en waait vrij krachtig. Vanavond wordt het geleidelijk aan droger en verschijnen er opklaringen. Morgen zaterdag krijgen we een droge dag met zonnige perioden en enkele wolken bij een maximaal tot 22 graden. En zondag wordt het vrij warm en zonnig met enkele hoge wolken en temperaturen die kunnen oplopen tot 25 graden.

0: Voor die
1: goeiemorgen.
0: Waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de
3: goeienavond.
0: Waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Klaar voor

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de massale vechtpartij in Tongerenborg-Loon. Een 50-tal seizoenarbeiders viel elkaar gisteravond aan in een hotel waar ze verbleven. 3 van hen raakten zwaar gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het was het 3e incident daar in een week tijd. Mogelijk volgde de vechtpartij na een diefstal van stokolie en liep het fout toen de daders die wilden doorverkopen. De burgemeester heeft het hotel ontruimd en alle seizoensarbeiders weggestuurd. 3/4 van de verenigingen van woningeigenaars heeft nog geen asbestattest, terwijl dat tegen eind dit jaar verplicht is voor de gemeenschappelijke delen in bijvoorbeeld appartementsblokken. Dat zit dus bij die verenigingen. Tegen 2032 is zo'n attest voor elke huiseigenaar verplicht. Zo wil Vlaanderen alle risicogebouwen in kaart. Online fraudeurs zetten nu ook in de online zoekmachines. Blijkbaar, zoals in de automatische AI-samenvatting die je krijgt als je iets opzoekt of toestand die je vraagt op Google. Technologie-experten leggen toch uit dat je voorzichtig moet zijn. AI baseert zich op wat het online vindt en dus ook op die frauduleuze info, vaak telefoonnummers of e-mailadressen. Influencer Average Rob wil een 500.000 euro ophalen om zijn frituurketen La Patate uit te breiden. Hij doet dat via een crowdlending. Als je hem dan geld leent, in ruil voor een rente van 5,5%. Dat is interessanter dan een spaarboekje. Maar experts waarschuwen ook voor de risico's, want als een bedrijf failliet gaat, dan ben je je geld natuurlijk kwijt. Deelnemen aan die crowdlending van Average Rob kan vanaf volgende week woensdag voor minimaal 500 euro. Binnen 2 weken beginnen ze in Washington te bouwen aan de triomfboog van Amerikaans president Trump. Die komt vlakbij een militaire begraafplaats en wordt meer dan 76 meter hoog. Om te vergelijken, de Arc de Triomphe in Parijs is 50 meter hoog. Volgens de New York Times zijn de plannen wel nog niet definitief goedgekeurd. De Australische tennisser Nick Kyrgios wordt een maand geschorst nadat hij positief testte op cocaïne. Hij heeft die straf aanvaard en Kyrgios heeft zich ook al geëxcuseerd. Cocaïne staat op de verboden lijst van het Wereld Anti-Dopingagentschap. Het blijft grijs en de kans op regen stijgt maxima 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en wat stapelwolken, blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
3: Restaurant Brasserie De Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant De Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaipoort.nl.

september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het weer.

Spatieslang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen, met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De vergunning voor een groot project aan het station Gent-Sint-Pieters is vernietigd. Het gaat om een stadsschool voor 240 leerlingen, een crèche voor 45 leerlingen en een sport- en jeugdlokaal. Gent zou niet de juiste procedures hebben gevolgd en buurtbewoners die stapten daarop naar de Raad van State voor vergunningsbetwistingen. De stad Gent die diende intussen een nieuwe aanvraag in, maar het project loopt vermoedelijk jaren vertraging op. De Gentse politie heeft voortaan een AI-chatbox die dag en nacht bereikbaar is via de website. Burgers die kunnen er snel antwoorden krijgen op hun vragen. En volgens de politie zorgt het systeem er ook voor dat agenten meer tijd krijgen voor rechtstreeks contact met burgers. De chatbot die werd enkele maanden geleden getest. Aalst heeft een nieuw ontmoetingscentrum voor jongeren geopend. Team Jeugd, Overkop en Broeikas die zitten er voortaan onder één dak. Jongeren die kunnen er zonder afspraak terecht voor informatie, ondersteuning of ook voor gewoon een babbel. Aan de Noordzeesluizen in Terneuzen geldt geen stremming meer. Schepen die kunnen daardoor opnieuw vlotter van en naar Gent varen. Door de droogte moesten schepen tot nu toe samen door de sluizen om zoet waterverlies te beperken. De diepgangbeperking die blijft wel van kracht. Krammerock in Stekene is dit weekend toe aan zijn 35e editie. Het festival is opnieuw uitverkocht en verwacht 38.000 bezoekers. Het is al de 18e uitverkochte editie op rij. Zelfs veel grotere festivals die kunnen zo'n reeks niet voorleggen. En het Belgisch kampioenschap mountainbike vindt volgend jaar plaats in Kluisbergen en Mont Dancluz. Het parcours loopt door het Kluisbos en eindigt op de taalgrens. Volgens Schepen van Sport Jonas Crement gaat het om een unieke samenwerking.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Vanmiddag overwegend grijs. De kans op regen stijgt. 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en overal droog. Morgen een mix van zon en stapelwolken bij een droge 21 graden. Zondag belooft een prachtige nazomerdag te worden met veel zon en maxima tot 24 graden.
1: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: jouw keuze. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Radioactief. De muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De vergunning voor een groot project aan het station Gent-Sint-Pieters is vernietigd. Het gaat om een stadsschool voor 240 leerlingen, een crèche voor 45 leerlingen en een sport- en jeugdlokaal. Gent zou niet de juiste procedures hebben gevolgd en buurtbewoners die stapten daarop naar de Raad van State voor vergunningsbetwistingen. De stad Gent die diende intussen een nieuwe aanvraag in, maar het project loopt vermoedelijk jaren vertraging op. De Gentse politie heeft voortaan een AI-chatbox die dag en nacht bereikbaar is via de website. Burgers die kunnen er snel antwoorden krijgen op hun vragen. En volgens de politie zorgt het systeem er ook voor dat agenten meer tijd krijgen voor rechtstreeks contact met burgers. De chatbot die werd enkele maanden geleden getest. Aalst heeft een nieuw ontmoetingscentrum voor jongeren geopend. Team Jeugd, Overkop en Broeikas die zitten er voortaan onder één dak. Jongeren die kunnen er zonder afspraak terecht voor informatie, ondersteuning of ook voor gewoon een babbel. Aan de Noordzeesluizen in Terneuzen geldt geen stremming meer. Schepen die kunnen daardoor opnieuw vlotter van en naar Gent varen. Door de droogte moesten schepen tot nu toe samen door de sluizen om zoet waterverlies te beperken. De diepgangbeperking die blijft wel van kracht. Krammerrock in Stekene is dit weekend toe aan zijn 35e editie. Het festival is opnieuw uitverkocht en verwacht 38.000 bezoekers. Het is al de 18e uitverkochte editie op rij. Zelfs veel grotere festivals die kunnen zo'n reeks niet voorleggen. En het Belgisch kampioenschap mountainbike vindt volgend jaar plaats in Kluisbergen en Mont Danclus. Het parcours loopt door het Kluisbos en eindigt op de taalgrens. Volgens schepen van sport Jonas Crement gaat het om een unieke samenwerking.
1: Dit is Radio Actief, de grootste hits en de beste classics.

fruits sauvages. Et voilà, comme une vague blanche.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment, Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-T.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: 1 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Het gerechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer breidt verder uit. Er liggen inmiddels minstens 3 officieel klachten op tafel van bezorgde ouders, meldt de openbare omroep. De opvang zelf blijft voorlopig open, maar het contract van 2 mogelijk betrokken medewerkers is niet verlengd en inmiddels afgelopen. Het onderzoek naar de precieze feiten is aan de gang. Bij grote huiszoekingen in Merksem en Temse heeft de politie een enorme partij materialen voor namaakmedicijnen onderschept. Er zijn maar liefst 260.000 lege capsules, 1000 valse verpakkingen en 11 kilogram onbekend wit poeder in beslag genomen. De politie kon ter plaatse 3 verdachten oppakken. Het Nederlands Openbaar Ministerie heeft meer details vrijgegeven over de massale arrestaties na de schietpartij in Overasselt. In totaal zitten er nu al 32 mensen vast, onder wie 1 Belg en 16 Fransen. De bende wordt officieel beschuldigd van moord op een 51-jarige bewaker en poging tot moord op 2 politieagenten. De bloedige aanslag kadert in een ruzie binnen het drugsmilieu. De balans na de scheepsramp voor de kust van Cyprus blijft dramatisch verslechteren. 4 dagen na het zinken van de ferry zijn er al 12 doden geteld. 16 opvarenden zijn nog vermist. Volgens het onderzoek zonk het schip door een fatale scheur aan de voorkant. De voltallige bemanning en de directeur van de rederij zitten in de cel op verdenking van onopzettelijke doodslag. Vanmiddag overwegend grijs, de kans op regen stijgt. Maxima 24 graden, vanavond en vannacht klaart het op en wordt het overal droog. Morgen een mooie mix van zon en stapelwolken bij 21 graden. Zondag belooft een prachtige nazomerdag te worden met veel zon en 24 graden. Maandag stijgt het kwik onder een stralende hemel, zelfs tot een hoog zomerse 27 graden.
1: Radioactief, de hele dag door.

0: Een ochtendmens
1: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
2: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerke bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerke bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

horen. West Sound. Verhuur van licht en klankapparatuur. Voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound. Your event partner. Dit zijn jouw classics. Radioactief. De muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het gerechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer breidt verder uit. Er liggen inmiddels minstens 3 officieel klachten op tafel van bezorgde ouders, meldt de openbare omroep. De opvang zelf blijft voorlopig open, maar het contract van 2 mogelijk betrokken medewerkers is niet verlengd en inmiddels afgelopen. Het onderzoek naar de precieze feiten is aan de gang. Bij grote huiszoekingen in Merksem en Temse heeft de politie een enorme partij materialen voor namaakmedicijnen onderschept. Er zijn maar liefst 260.000 lege capsules, 1000 valse verpakkingen en 11 kilogram onbekend wit poeder in beslag genomen. De politie kon ter plaatse 3 verdachten oppakken. Het Nederlands Openbaar Ministerie heeft meer details vrijgegeven over de massale arrestaties na de schietpartij in Overasselt. In totaal zitten er nu al 32 mensen vast, onder wie 1 Belg en 16 Fransen. De bende wordt officieel beschuldigd van moord op een 51-jarige bewaker en poging tot moord op 2 politieagenten. De bloedige aanslag kadert in een ruzie binnen het drugsmilieu. De balans na de scheepsramp voor de kust van Cyprus blijft dramatisch verslechteren. 4 dagen na het zinken van de ferry zijn er al 12 doden geteld. 16 opvarenden zijn nog vermist. Volgens het onderzoek zonk het schip door een fatale scheur aan de voorkant. De voltallige bemanning en de directeur van de rederij zitten in de cel op verdenking van onopzettelijke doodslag. Vanmiddag overwegend grijs, de kans op regen stijgt. Maxima 24 graden, vanavond en vannacht klaart het op en wordt het overal droog. Morgen een mooie mix van zon en stapelwolken bij 21 graden. Zondag belooft een prachtige nazomerdag te worden met veel zon en 24 graden. Maandag stijgt het kwik onder een stralende hemel, zelfs tot een hoog zomerse 27 graden.
1: Dit is Radio Actief. Actief.

Radioactief. De muziek van jouw leven.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Restaurant De Kaaiboord is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaiboord is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaiboordmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaiboord. Restaurant De Kaaiboord, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaiboord.

Vanmiddag overwegend grijs. De kans op regen stijgt. Maxima 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het overal droog. Morgen een mooie mix van zon en stapelwolken bij 21 graden. Zondag belooft een prachtige nazomerdag te worden met veel zon en 24 graden. Maandag stijgt het kwik onder een stralende hemel. Zelfs tot een hoog zomerse 27 graden.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Er lijkt plots weer een sprankeltje hoop op vrede tussen Rusland en Oekraïne. De VS stuurt morgen onderhandelaars naar Moskou en naar Kiev om te praten over het eind van de oorlog. De Russische president Poetin liet gisteren uitschijnen dat een akkoord met Oekraïne mogelijk is. Maar op het terrein is er weinig van die vrede te merken. In het centrum van Kiev is het hoofdkwartier van de Oekraïense veiligheidsdiensten geraakt door Russische drones. 9 mensen raakten gewond, meldt de burgemeester van Kiev. Oekraïns president Zelensky spreekt over een gerichte aanval. Ook de voorbije dagen laaide het geweld regelmatig op. Er zijn nu al 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer, bevestigt het parket Limburg. Eerder was er nog sprake van 3. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht. Toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt. De opvang blijft voorlopig open. Er is nog niemand opgepakt. De nieuwe staatsbonds van de overheid hebben uiteindelijk 1,3 miljard opgebracht. Dat is het hoogste aantal in bijna 3 jaar, meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Vooral de staatsbon op 1 jaar was populair. Die heeft een netto-rendement van 1,92% en leverde 1,1 miljard euro op. Slechts 200.000 euro is dus gegaan naar die staatsbon van 10 jaar. Enkel de Van Petegem-bon in 2023 en de Le Terme-bon in 2011 deden beter met 22 en 6 miljard. Onze basketvrouwen zijn bezig aan het WK basketbal in Berlijn. De Belgian Cats nemen het op tegen Turkije. Nog in de groep van de Cats spelen ook Puerto Rico en Australië. Australië won eerder dat duel. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De nummers 2 en 3 spelen nog tegen elkaar. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de derde rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Kooi was de snelste in de massasprint. Hij versloeg onze landgenoten Tim Merlier en Timothy Dupont. De Brit Lewis Askey blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht wordt het droger met brede opklaringen, minima tot 17 graden. Morgen droog en zonnig bij 23 graden. Zondag hetzelfde weer, opnieuw een graad of 23. En maandag wisselvallig. Mogelijk halen we dan 28 graden.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Voor wie non-stop info zoekt
4: en nieuwsgierig is ook.
3: En voor zij die liever even
5: alles willen vergeten.
3: Met non-stop muziek.
4: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: 13 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De vergunning voor een groot project aan het station Gent-Sint-Pieters is vernietigd. Het gaat om een stadsschool voor 240 leerlingen, een crèche voor 45 leerlingen en een sport- en jeugdlokaal. Gent zou niet de juiste procedures hebben gevolgd en buurtbewoners die stapten daarop naar de Raad van State voor vergunningsbetwistingen. De stad Gent die diende intussen een nieuwe aanvraag in, maar het project loopt vermoedelijk jaren vertraging op. De Gentse politie heeft voortaan een AI-chatbox die dag en nacht bereikbaar is via de website. Burgers die kunnen er snel antwoorden krijgen op hun vragen. En volgens de politie zorgt het systeem er ook voor dat agenten meer tijd krijgen voor rechtstreeks contact met burgers. De chatbot die werd enkele maanden geleden getest. Aalst heeft een nieuw ontmoetingscentrum voor jongeren geopend. Team Jeugd, Overkop en Broeikas die zitten er voortaan onder één dak. Jongeren die kunnen er zonder afspraak terecht voor informatie, ondersteuning of ook voor gewoon een babbel. Aan de Noordzeesluizen in Terneuzen geldt geen stremming meer. Schepen die kunnen daardoor opnieuw vlotter van en naar Gent varen. Door de droogte moesten schepen tot nu toe samen door de sluizen om zoet waterverlies te beperken. De diepgangbeperking die blijft wel van kracht. Krammerrock in Stekene is dit weekend toe aan zijn 35e editie. Het festival is opnieuw uitverkocht en verwacht 38.000 bezoekers. Het is al de 18e uitverkochte editie op rij. Zelfs veel grotere festivals die kunnen zo'n reeks niet voorleggen. En het Belgisch kampioenschap mountainbike vindt volgend jaar plaats in Kluisbergen en Mont Danclus. Het parcours loopt door het Kluisbos en eindigt op de taalgrens. Volgens Schepen van Sport Jonas Crement gaat het om een unieke samenwerking.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de hele dag door.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.